1978 in Kreeusdorp. Die Bankroof, een speurverhaal, opgevoerd door Betty Kemp. Nalbeit, lekker.

verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Kijk uit door jouw koepelvenster naar waar je wereld wegsmijt. En trek je dag zeer warmer.

0: my love.
1: En dat had hij dat generiek dan met Escape. You can't escape my love. Ja, zo vroeg in de ochtend. Morgen, hello. Morgen, Neil. Morgen. Lekker die ook samen met ons concert. Op een maandag, ja, die 22e maandag. Eerste dag van die werkweek. Maar kom ons gaan aan. Ons gaan keer daar bij die winkels. En ons gaan hoor wat hulle vir ons te sê het. En dan doen we niet, als je wel iets daar gehoord hebt, nou papa, wat zie die man daar zo van die wars? Dan gaan kijk gerust op onze webthuisde, www.jouwstasie.net, en je kan die inlichting daar krijgen. Ja, lekker.
2: Jij kan naar de juiste

0: Daniel, ek weet nie wat met daai ene aangaan daar nie, maar laat ons hom maar kort knip. Hy klink nie te lekker nie. Maar ja, dit is natuurlik nou 20 voor 10 en dit is tyd vir...
1: So 'n bietjie country, net vir jou.
0: Yo, yo, lekker country klanke vanmorgen. Glen Campbell met Gentle on My Mind. I can't dance van the Rocking Horse in Johanna Field met Delta Dawn. Enjoy!

0: Как любимый рай, я устал.
1: Daar sê, dit was ons sommer ons drie in een rij, lekker drie boeremuziek nommerkies, hier op die Ginseling radiostasie, van die pad saam met my Royce, alles met die complimente van Namibian Clearing Agency, 48 met oor 2 in die middag, en ja, soos ek sê, as een stukkie boeremuziek speel, dan is het altyd lekker. Kom ons kyk gou wat, maak jy verkeer.
0: Jou stasie verkeer.
1: Tijd Gauteng, ongeluk op die N12 Westwaarts, by Voortrekkerweg is nou oop, alle bane is oop, vryvloeiende verkeer, so daar is alles opgelos wat dit betref. KwaZulu-Natal, 6 meter terug, ongeluk wat plaasgevind het by EB Kloete, op die N2 Noordwaarts by EB Kloete, linkerbaan is gesluit daar, wees asblief versigtig, en ook 'n stilstaande voertuig op die N2 Suidwaarts na Ongweni pad, is nou opgeklaar vryvloeiende verkeer. 10 meter terug, sils aan een voertuig op die N3 Noordwaarts voor Makedrout is opgeklaar en dan ook een sils aan een vrachtmotor op die N3 Suidwaarts na Klifduil. Linkerbaan is versperd daar, wees asseblief versigtig. Sils aan een voertuig op die N2 Noordwaarts voor Oomslanga, linkerbaan is versperd, lyk my absolute chaos in die area. Kaapstad verkeer 5 meter terug, Animals on the R300 Northbound at Hindelram, all lanes open, no delays. So wees asblief versigtig, daar is diere wat daar rondloop en dit kan een lelike ongeluk veroorsaak indien daar enige probleme is. Dit is jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Hy kom ons betaal die rekeninge en dan na lekker muziek van Arnie Jordaan, Fairway Life, Pieter Rich Miller, dis bedoel, en Joe Foster met woorde. Dan gaan ons vir jou die nuus bring om 3.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie bang, bring het. Why struggle my broer, thou that other guy, ons fix ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, laugh laugh, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Jou stasie.net.

zit in mijn hart. Hier die onophoudelijke droogte, Leriaans lammersblad. Rebecca Smart loopt die beesten vooral hierom, op zoek naar een stukje gras.

padje nou om ik hier dan ken je om zo makkelijk zoals dit. Dat is jouw leidraad van vandaag met jouw Biekie Likie. En kom eens kijken of er enig iemand wat om kan herken. En voor ons laat weten, Roes, dit is die Likie zijn naam en dit is die kunstenaar. Jij kan het stuur 066-594-4248. Vat jou in je atelier als jij vandaag al wegstapt als een winnaar. Steve Hofmeyer, hoe voel je nou?

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Terrenoord, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste dienste.

SFM nuus. Er is een hartelijke goeiemiddag aan jou. Er is op die kop 4 uur en is tijd voor nuus op Hartie's FM, jouw stansie en Riebeek Valley Radio.

Wel zei je, dit was dan die klanken van John Belcher. Vier braaivlees in vrienden. Ons tijd is aangestapt, dus bij kans 29 minuten. Of 28 minuten na 4. En ons gaan wel een spelletje spelen. Zo pas een boodschapje gehad hier van DJ Felix af. Want om zelf dinsdag een Gauteng bevindt. En hij klaar net oor die kou hier. Nee, het is een koud hier, vriend. Ons gaan nog steeds bij koud krijgen. Voor de volgende 2 maanden. Ja, winter. Een Gauteng. Maar ja, DJ Felix wil dan verhuizen dan van die Kaap af.

0: kijk tenslotte naar die bulletin. Jou handels niet zijn geldzaken. Dat is natuurlijk jouw aanwijzers en hulpbronnen. Economische hulpbronnen blijven geschakeld. De randse verhandeling tegen de dollar is dan op R16,41. De rand verhandelt tegen de Britse pond R21,74. En de euro R18,77. En de Australische dollar is R11,50 en de yen is 10 cent. Kom eens kijken vinnig naar die hulpbronnen. De prijs van goud op Bri Stadium $4,194.42 per fijn ons. De prijs van een vat Brent 3 olie is $80.57 per vat. Dat is dan de einde van jou nieuws om 5 uur op jou gunsteling radio. Je finale nieuwsbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.
1: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6. Met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. Een plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. Een revolutionaire nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost. Jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

morgen naar de bespoort naar het Wins. Voor die eerste paar dagen van die week. En dan zal ons ook een loer bij Kaapstad. Bracht een veel aria voor jouw statische luisteraars. En wat samen kun je vanmorgen en ook Riebeek Vallei. Kom eens kijken gauw naar waar die weer gaan doen in onze omgeving. De koude wat zo iets wat die wijk neem nou. Ons het morgen dinsdag een minimum van 9. Maximum van 22. Lekker zonskindag wat voorspel wordt van Hartebeest Poort. Woensdag 11, maximum 24, kan je geloven die dag. En dan donderdag 12, 23. De vrijdag zal daar weer een afname wezen in temperaturen, dus 11, 21. En gedeeltelijk bewolkt in zaterdag 9, maximum 20. Kom eens kijken daar naar die luisteraars van jouw statie in Brackenfell. Hoe lijkt zaken daar voor die week? Dinsdag morgen 12, maximum 16. Bewolkte dag, geen reen, niet vooruitzicht niet, maar wel bewolkt. Woensdag 11, maximum 17, bewolkt. Donderdag 10, 22, gaan die zonnetje lekker schijnen. Ook vrijdag gedeeltelijk bewolkt, 10, maximum 20. En zaterdag een minimum van 12 en een maximum van 17 in Brackenfell. Ons luisteraars van Riebeek Valley Radio, wat samenkeuren van het Riebeek West en die Westkaap. Zakelijk zo die week daar bij jullie. Morgen 11, maximum 15, bewolkte dag. Geen reden, maar wel bewolkt. Woensdag 11, 18. Donderdag 12, 22. Gedeeltelijk bewolkt. En vrijdag 11, 21. Interessant, geen reden tans wat in die vooruitzicht gesteld wordt. Daar was een moeilijkheid vandaag van een beetje reen daar in Riebeek West. Graag horen we het wel gereden daar. Maar ja, dat is die aanduiding wat ons heet van die weersituatie in die verschillende streken. Ons nemen vinnig een handelsbreek. Daarna is het tijd voor Nieuwsfocus. MUZIEK.

0: Ook in Gauteng, die Indian westelijke voorbijgang in de zuidelijke richting, die afrit van de Rivonia weg. Stilstaande voertuig op de Indian Zuid, net naar Rivonia. En dan die N12 zuidelijke voorbijgang in de oostelijke richting, afrit bij die M1 Noord. Stilstaande voertuig op die N12 Oost, net voor Zafirstraat. Nou is het al wat die, voor die verkeer aan betreft. Ons sal later weer inkyk om te sien wat gebeur in die verkeer. Jy is ook natuurlijk welkom om ons op hoogte te bring van sake op 0615112602. Muziektijd en hier is een van Aqua, taking us back to the 80s.
1: Ek is Liesel von Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hy

0: maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Je zong Skankelop, Artis FM en jouw statie in de Big Valley Radio. Ons zit een geweldige grote kracht aan het breken, lijkt dit mij thans. Ik is niet zeker precies waar het probleem is en waar vandaan af dit komt niet. Maar groot areas wat zonder kracht is op die stadium. Ook hier bij ons natuurlijk het ons die voorrecht van inverter. Dat ons helpt om in gang te blijven. En ja, baie dankie daarvoor. Ons kan dan voor jou gezelschap ook. Laat weet maar als daar bij jou ook een krachtprobleem is, van waar je ook kan luister. En ik zie dat groot deel van harte bij spoort, wat weer eens zonder elektriciteit is op die stadium, om een of andere reden. 53 minuten na 5, net muziek tot en met 6 uur vanavond, dan is het Nies. En net na die Nies het ons voor jou weer voorspelling. Dat is jouw nationale weer en reizigers weervoorspelling net na die 6 uur Nies vanavond. Zo'n beetje muziek in die 70 jaren, Cat Stevens en Dolly Parton, blijven geschakeld.

0: FM, Nies.
1: Dat is een aardelijke goede naam. Dus op die kop 6 uur, dus tijd voor Nies op Arties FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio.

0: Dus kijk, tenslotte. Hier in Nieuwsbulletin naar jouw laatste financiële verslag voor die dag. Die rand verhandelt thans tegen die dollar R16.38. Die rand staat tegen die Britse pond op R21.72. Die rand verhandelt tegen die euro tegen R18.74. En die yen is op die stadium 10 cent. Kom ons kijken vinnig naar die prijs van die verskeie hulpbronne. Die prijs van goud, $4,983.59 per fyn ons. Die prijs vir een vat Brent 3 olie is $80.57 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6 uur op Hardies FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Jou volgende nuusbulletin op Hardies FM kan gehoor word morgenoggend om 7 uur.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Dit is Gago Bernard, die CFM, jouw stasie, die Big Valley Radio. Kom ons kijken vinnig naar die weer vanmorgen. Dit is jouw nationale weerverslag, minimum en maximum temperaturen.

0: beginnen harde bespoort. Morgen dinsdag die 23e van juni. Minimum 9, maximum 22. En soms geen dag wat voorspeld wordt van harde bespoort. Dan Pretoria morgen 6, maximum 20. Johannesburg nog aan die koele kant. 6, minimum 17, maximum. Gedeeltelijk bewolk. Dan Kaapstad morgen ook aan die koelere kant. Met de kans op regen en donderbui. Wel, hoofdzakelijk regen. En Kaapstad 14, maximum 17. Durban 17, maximum 26. En dan Bloemfontein 7 in die minimum, 18 maximum met regen. Wat ook daar in die Vrystaat verwacht wordt. Dan Polokwane 7, 22. Upington 9, 21. En die zonnetje gaan schijnen op beide dorpen. Port Elizabeth 14, 22 bewolkt. En Oost-London 16, 26 hoofdzakelijk bewolkt. Dat was dan ons reizigersweer en nationale weervoorspelling. Hier op jouw gunsteling radio, al jouw grote dorpen stieren ze minimum en maximum temperaturen. Zo'n beetje muziek voordat we komen bij ons volgende handelsbreek. Dat is eentje van Katie Rock. Alles is moeilijk. Kijk hier wat ook deel is thans van die Focus Logic Top 20.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM. Muziek voor jouw oren.

0: People, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
1: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike, and you take a fall.

0: Wel, het was geleden aan Brian Adams, Down on the Corner, als je nou je nog onthoudt. En voor het Tanika Tikkerum met Good Tradition. En voor het ons weggevallen met Orchestral Maneuvers in the Dark, If You Leave. Wel, ons gaan over je lekker keerspel brengen die gouden oude tijd. Dit zo twee oude Afrikaanse liggies. Daarna is het groetijd, want over een hand om 7 uur is het Dewald Maritz met Pad Langs. Tot om 10 uur op je gunstelinge radiostatie. Maar die bets, net die naam met Weltevreden Stasie. En die highlights met Meisje en Millipap. En daarna is het groetijd.
1: Hallo, ek is Vita Lou. En jy luister na Harties FM. Die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Oh, het was lekker gewoon keerspel Afrikaanse muziek. Fury last die en daar heb je een spins, maar je nog steeds. Brons in het einde van die programma. Ik probeer je aan samen mee genieten. Of dan die programma samen mee genieten. Ons maakt morgen weer zo 4 tot 7. En huiswaarts sametijn. Dank je ook daar aan die luisteraars van jouw statie. En Riebeek Valley Radio wat samengekeerd het. Dan vanavond om 7 uur, is over 15 minuten van over, is het tijd voor Dewald Maritz met zijn programma Pad Langs. Wij gaan samen jou keer tot vanavond om, natuurlijk tot vanavond om 10 uur. Zo, blijf gerust ingeschakeld. Maar dank je dat jij hier is en dank je dat je samen keer. Ik groet jou dan tot morgenmiddag om 4 uur voor nog een uitgave van Huiswaard Samadijn. Mag het met jou goed gaan. Heerlijke avond voor jou, goeie nacht rust en net na die handelsbreek speel ik uit met The Beatles. We can walk, we can work it out. That's what we're gonna do. Van mijn kant af tot morgen. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld bezig om jouw leven te verwoes? Rainbond Finance heeft die oplossing voor huiseienaars. Zonder skuldberading gebruiken ons die waarde in jouw eigendom om jouw skuld af te lossen. Wat jou maandelijks duizenden kan besparen. Of jij droom van verder studeren, vakantie of vertrouwen. Rainbond is hier voor jou. Krijg bijvoorbeeld 150.000 rand in slechts 1.500 rand per maand. Met geen beperking op die leningsbedrag niet. Maak die slim keuze en vat beheer terug. Bezoek rainbondfinance.com. Rainbond Finance, jouw sleutel tot financiële vrijheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know, a lekker vibe. You know,
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, hungry, but
4: we've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Rechtstreeks vanaf de Handelspost in Hartebeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: jees, mijn mooi. Bokka jee, leek goed vandaan. Bokka jees, mijn mooi.
1: Ultimate Drive Media. Trotse borg van Moedersport op jouw statie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingmasjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hierdie is jou

0: Damn it.
1: Yo, Stassi.
0: Body fit, weer tech is happy. Daar zie geld voor stijkie. Ek is tevreden met een flatie. Ek en my pijl dikke is, ons het lang al op ou sikkel.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Local is lekker, en dis presies wat Mario's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoop